0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: GBS Eikelaar in Rumst zoekt een waarnemend directeur. Die moet de school vanaf 1 september leiden. Wie dat wordt is nog niet bekend. De nieuwe directeur zorgt voor de dagelijkse werking van de school. Hij of zij stuurt het team aan en is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Ook de kwaliteit van het onderwijs blijft belangrijk. Kandidaten moeten ervaring hebben in het onderwijs. Leidinggevende ervaring is een pluspunt. Solliciteren kan tot en met zondag 16 augustus. Later volgt ook een procedure voor een vaste directeur.
4: De Park & Ride in Kontich krijgt een nieuwe toegang voor fietsers en voetgangers. Tot nu toe was de parking vooral gemaakt voor auto's. Vanaf september kunnen ook fietsers en wandelaars er veiliger naartoe. Er komt een nieuw fietspad vanaf het Sint Rita College. Dat moet zorgen voor een betere en veiligere verbinding met de parking.
5: Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Vrije tijdscentrum De Nachtegaal in Kontich biedt vanaf augustus meer sporturen aan. Vanaf maandag 3 augustus zijn er op weekdagen extra tijdsblokken tussen 18 en 20 uur. Sporters kunnen er terecht voor badminton, basketbal, volleybal en zaalvoetbal. Vanaf maandag 17 augustus kan je reserveren tot 23 uur. De sporthal is vanaf zondag 16 augustus ook opnieuw open in het weekend. Een badmintonveld huren kost vanaf €3,70 per uur. Voor een basketbalveld betaal je €14,30 per uur. Alle prijzen staan op de website van de gemeente.
4: De oude terreinen van baseballclub Canting Crowe Stars in Mortsel worden opnieuw gebruikt. De Nationale Baseball Federatie gaat er trainen met de nationale jeugdploegen. De stad sloot een nieuwe overeenkomst met omnisportclub Canting Crowe. Die club verhuurt de velden door aan de federatie. De overeenkomst loopt 3 jaar. De terreinen lagen al een tijd stil. Daardoor was het onderhoud beperkt. Canting Crowe zal daar voortaan voor zorgen. Schepen van sport Steve De Hulster is tevreden. Er ligt een nieuw scenario op tafel, zegt hij.
1: Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De oogsttocht te Edichem. Op zondag 2 augustus van 7:30 's morgens tot 15:00 in de namiddag. Een evenement van WSV de Douwstappers Edichem VZW. Een startlocatie is Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edichem. Zin in een heerlijke wandeling? Tijdens onze oogsttocht ontdek je de prachtige natuur van Edichem en omgeving. Via goed afgepeilde wandelingen. Voor elk niveau. De 2, 3 en 5 kilometer zijn volledig rolstoel toegankelijk. Afstanden van 2, 3, 5, 7, 11, 16, 20 en 27 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Een wandeltocht door drie forten. Het kasteel Kantenkrooi, Hof ter Linden, de oude spoorwegen, het natuurgebied Klein Zwitserland. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: In het volledige netenkanaal in Duffel zijn blauwalgen gevonden. Daarom gelden er voorzorgsmaatregelen.

0: Waterrecreatie wordt afgeraden. Zwemmen is verboden. Ook waterskiën, jetskiën, tubing en wakeboarden mogen niet zolang de waarschuwing geldt. Water uit het kanaal oppompen mag ook niet. Het mag niet gebruikt worden voor consumptiegewassen, voedergewassen of vee. Blauwalgen kunnen giftige stoffen maken. Die zijn gevaarlijk voor mensen en dieren. De gemeente vraagt om de regels strikt te volgen. In de Magdalenastraat in Kontich is vrijdagavond een aanhangwagen tegen een raam van een woning geknald. Dat gebeurde rond 18:30. De aanhangwagen schoot los van een auto tijdens het manoeuvreren. Hij reed daarna tegen het raam. Niemand raakte gewond. Het raam brak door de klap. De brandweer kwam ter plaatse om het gat dicht te timmeren. Volgens politiezone Hekla reed de aanhangwagen niet snel. Er is geen schade aan de structuur van de woning. Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio. radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en Actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: GBS Eikelaar in Rumst zoekt een waarnemend directeur. Die moet de school vanaf 1 september leiden. Wie dat wordt is nog niet bekend. De nieuwe directeur zorgt voor de dagelijkse werking van de school. Hij of zij stuurt het team aan en is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders.

0: ouders en medewerkers. Ook de kwaliteit van het onderwijs blijft belangrijk. Kandidaten moeten ervaring hebben in het onderwijs. Leidinggevende ervaring is een pluspunt. Solliciteren kan tot en met zondag 16 augustus. Later volgt ook een procedure voor een vaste directeur.
1: De Park and Ride in Comtig krijgt een nieuwe toegang voor fietsers en voetgangers. Tot nu toe was de parking vooral gemaakt voor auto's. Vanaf september kunnen ook fietsers en wandelaars er veiliger naartoe. Er komt een nieuw fietspad vanaf het Sint Rita College. Dat moet zorgen voor een betere en veiligere verbinding met de parking. Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472-7431-20. Dat is 0472-7431-20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: ponte a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4.
1: Radio Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petanque cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vrije tijdscentrum De Nachtegaal in Kontich biedt vanaf augustus meer sporturen aan. Vanaf maandag 3 augustus zijn er op weekdagen extra tijdsblokken tussen 18 en 20 uur. Sporters kunnen er terecht voor badminton, basketbal, volleybal en zaalvoetbal. Vanaf maandag 17 augustus kan je reserveren tot 23 uur. De sporthal is vanaf zondag 16 augustus ook opnieuw open in het weekend. Een badmintonveld huren kost vanaf €3,70 per uur. Voor een basketbalveld betaal je €14,30 per uur. Alle prijzen staan op de website van de gemeente.
4: De oude terreinen van baseballclub Canting Crow The Stars in Mortsel worden opnieuw gebruikt. De Nationale Baseballfederatie gaat er trainen met de nationale jeugdploegen. De stad sloot een nieuwe overeenkomst met omnisportclub Canting Crow. Die club verhuurt de velden door aan de federatie. De overeenkomst loopt 3 jaar. De terreinen lagen al een tijd stil. Daardoor was het onderhoud beperkt. Canting Crow zal daar voortaan voor zorgen. Schepen van sport Steve De Hulster is tevreden. Er ligt een nieuw scenario op tafel, zegt hij.
1: Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Een hele fijne zaterdagmorgen, 1 augustus, alweer de start van een nieuwe zomermaand en de start van een nieuw weekend. Hier in de studio hangt een spreuk, daarop staat: zaterdag is de dag waarop niets moet en alles mag. Dat is een feit. En op zo'n blauw Delfts tegeltje zag ik onlangs staan: in het weekend laat ik mijn wekker even weten wie er echt

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: Ja, van die Delftse blauwe tegeltjes, ik kan je vertellen, in de top 10 van de meest lelijke dingen staat die bij mij op nummer 1.

0: Felix laat me weten, Paul, ik heb zo'n Delfts tegeltje in mijn living hangen. Ja, Felix, spijtig voor jou, want ik kan je vertellen, ik kan nog liever een spreuk op van de Bond zonder naam.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.
3: Ja jongens, ik ben weer aan wat begonnen. Hè. Spreuken, ze komen met de vleet binnen dankzij onze luisteraars. Blijf ze sturen. Paul van Krijn @yahoo.com.

0: zomer, zomer.
1: Jouw regio, je radio. Jouw stem,
2: Céline,
1: jouw muziek.
2: Céline, nog een berichtje.
1: Zuid-Holland.
2: Ik hou er wel van. Spreuken in de keuken, dat vind ik fantastisch. Ze heeft er een paar doorgestuurd, onder andere deze. Nutella heeft alleen weinig vitamine, dus moet je relatief veel van eten. Dat is een gouden raad. En die andere

0: voilà, ze keerden terug naar het verleden. 1973, James Blunt.
1: Radio Zuidland. Een zomer vol hits en actua.

0: wakker wekker. Achille Le Jeune, die woont in Linten, dat is onze vroege vogel voor vandaag. Vroege vogel, het is al rond 10:30, dus zo vroeg is die weer niet. Maar alleszins, hij heeft de keuze gemaakt voor onze wakker wekker. En dat zijn de Sultans geworden met Can't Take My Hands Off You.
1: De wakkere wekker.

0: Zuidrand. Jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.
1: Ja, soms merk je toch wel rare dingen op. Ik was aan het kijken naar het thema van vandaag. Het is 1 augustus. En 1 augustus, dat staat in het teken van Nationale Frietjesdag. Ja. En dat vormt meteen ook de start van de Internationale Week van de Borstvoeding. Ja, vrienden, hoe ik die twee moet gaan combineren met elkaar, ik weet het eigenlijk niet goed. Vandaar, ik laat het allemaal maar over aan Harry Styles.

Je luistert nog altijd naar Viva deze weekend. Tussen 10 en 12 het allemaal op zaterdag, omdat het dan allemaal iets later mag. En dit klinkt enorm James Bond-achtig en dat is het ook. Gladys Knight, License.

0: Zomerradio Zuidland.
1: Ja, ja, en ik heb ook gezocht en ik heb een goede warme tas koffie gevonden van 10 tot 12 nog. Viva, dit weekend bij Radio Zuidland, vrienden. Blijf bij ons.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Op de A12 richting Brussel is deze ochtend een auto over de vangrail gereden. Dat gebeurde bij Aartselaar, net voor de sleuf. De bestuurder kon uit de wagen klimmen. Omstaanders zouden hem daarbij hebben geholpen. Daarna ging de man te voet weg. De politie startte een zoekactie en kon hem even later terugvinden. Het ongeval gebeurde tussen 8:30 en 9 uur. De verkeerspolitie onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. In de Magdalena-straat in Kontich is vrijdagavond een aanhangwagen tegen een raam van een woning geknald. Dat gebeurde rond 18:30. De aanhangwagen schoot los van een auto tijdens het manoeuvreren. Hij reed daarna tegen het raam. Niemand raakte gewond. Het raam brak door de klap. De brandweer kwam ter plaatse om het gat dicht te timmeren. Volgens politiezone Hekla reed de aanhangwagen niet snel. Er is geen schade aan de structuur van de woning. Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Viva Tis Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Welkom bij Viva, het is weekend. 1 augustus hebben we vandaag en tot 12 uur gaan we ermee door. Ik ben eens gaan kijken wat is nu precies de meest saaie dag van de week. Wel, de meest saaie dag, ja, raar genoeg, dat is de dinsdag, vrienden. De dinsdag wordt aanzien als de meest saaie dag van de week. En de tweede in het lijstje, dat is de zondag, want die wordt niet alleen als saai aanzien, maar vaak ook als futloos. Maar zaterdag, haha, die staat bovenaan de lijst.

0: Zuidrand. Het hart van onze regio.
1: Zaterdag, Vivatis weekenddag, dat staat bovenaan bij veel mensen op hun lijstje. Waarom? Ze vinden het een dag van ontspanning, van sociale activiteiten. Ook een dag waarop mensen vaak huishoudelijke taken doen die er in de week niet van komen. Of een beetje gaan klussen. En 's avonds is het natuurlijk alom vermaak en gezelligheid. En tijdens die activiteiten overdag zorgen wij hier bij Radio Zuidrand voor de passende muziek.

0: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.
1: Luisteraars die nog verzoekjes willen versturen voor het Dexelse duo of tussen 10 en 11 de wakker wekker, die kunnen dat doen naar pol van Krijn@yahoo.com.

0: Vroeger in de godsdienstles hebben we heel wat geleerd op school over godsdienst, over God. Maar dat hij een danser was, dat heb ik nooit geweten.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.
0: De iets ouderen onder ons die hebben het nog geweten. De kanariegele taxis die in het centrum van Antwerpen rondreden. Big Yellow Taxi.

0: Zwa Vlera Kersti woont in Mechelen en die heeft de keuze gemaakt voor het Dekselse duo van vandaag, zaterdag 1 augustus. We beginnen met Gustavo Lima en we eindigen met The Mavericks en Dance the Night Away.
1: Het Dekselse

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: De beste oude en de beste nieuwe hier bij Radio Zuidrand. En Wim Soetaar, die zat duidelijk met een heleboel vragen.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: We zijn hier bij Radio Zuidrand natuurlijk helemaal mee met onze tijd. En ik zat hier in de studio wat fotootjes te maken met ChatGPT. Om wat voorstellen te vragen in verband met het aankleden van een spiksplinternieuwe radiostudio. Ja, vrienden, maar ik heb van Steven al een berichtje gekregen. En daar stond in koeien van letters op. Pol, wishful

0: Ik begeef me nog snel even op de dansvloer met Les Divas du Dancing om het daar compleet uit te leven. Dus laat ik de presentatie en de muziek maar over aan Dave Beekmans tussen 12 en 2. Geniet ervan, vrienden. Volgende week zaterdag is er natuurlijk een hele nieuwe Viva Tis Weekend. Tot dan.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Radio Zuid-Rand.
4: And that's all, folks.
5: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: GBS Eikelaar in Rumst zoekt een waarnemend directeur. Die moet de school vanaf 1 september leiden. Wie dat wordt, is nog niet bekend. De nieuwe directeur zorgt voor de dagelijkse werking van de school. Hij of zij stuurt het team aan en is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Ook de kwaliteit van het onderwijs blijft belangrijk. Kandidaten moeten ervaring hebben in het onderwijs. Leidinggevende ervaring is een pluspunt. Solliciteren kan tot en met zondag 16 augustus. Later volgt ook een procedure voor een vaste directeur.
4: De Park and Ride in Comtig krijgt een nieuwe toegang voor fietsers en voetgangers. Tot nu toe was de parking vooral gemaakt voor auto's. Vanaf september kunnen ook fietsers en wandelaars er veiliger naartoe. Er komt een nieuw fietspad vanaf het Sint Rita College. Dat moet zorgen voor een betere en veiligere verbinding met de parking.
5: Na een rustige zaterdag

0: Dag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina. Dave Beekmans.

Van Krijn, dat is geen echte Dancing Queen, maar meer een Dancing King. Heeft hij ook bewijzen nog voor 12 uur. Maar ook nog even blijven hangen op deze klanken van Alesso en Nate Smith. En I Like It Like That. Goedemiddag Zuidland, dit is de Lunch Break.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

De zon zien zakken in de zee, wie heeft het ook weer gezongen? Het was Sam Goris zeker, maar dit keer door Rutger van Barneveld. Een heel andere versie, dat had u ook wel door. Zwoele zomernachten, ik wil de zon zien zakken in de zee. Een leuke zomerhit vanuit Nederland overgewaaid.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

Wil je van deze zomerse temperaturen ook een beetje profiteren en genieten van live muziek? Dat kan in de zomerbar tot 31 augustus. Gratis live muziek, coole cocktails en snacks. Het schoonste terras van de stad. Dat opent de hele zomer lang de deuren aan het Flamingoplein van de Zoo van Antwerpen. De toegang is gratis tot de zomerbar, ook als je de Zoo niet betalend bezoekt. Sla een praatje en geniet van een hapje en een drankje. Vandaag is er live muziek, een beetje salsa, een beetje zomers, helemaal in de stijl van de dag. Sacho, dus als je vandaag een beetje salsa wil gaan dansen en daarvan genieten, daar moet je zijn. Het Flamingoplein

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

voorspelling voor morgen betekent ook nog goed weer. En als je dan absoluut buiten wil komen, buiten wil genieten, dan moet je bijvoorbeeld morgen in Edium zijn voor de oogsttocht. Dat gaat morgen allemaal door. En daarover heeft Rob de Leeuw zometeen meer informatie voor jullie.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De oogsttocht te Edichem. Op zondag 2 augustus van 7:30 morgens tot 15 uur in de namiddag. Een evenement van WSV de Douwstappers Edichem VZ2. Een startlocatie is Angaar 27 aan de Parklaan 161 te Edichem. Zin in een heerlijke wandeling? Tijdens onze oogsttocht ontdek je de prachtige natuur van Edichem en omgeving. Via goed afgepeilde wandelingen. Voor elk niveau. De 2, 3 en 5 kilometer zijn volledig rolstoel toegankelijk. Afstanden van 2, 3, 5, 7, 11, 16, 20 en 27 kilometer. Inschrijven doe je ter plaatse. Een wandeltocht door drie forten. Het kasteel Kantenkrooi, Hof ter Linden, de oude spoorwegen, het natuurgebied Klein Zwitserland. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

zo'n uurtje van de lunchbreak, dat vliegt als een sneltrein aan je voorbij. Tel me iets naar over, je had het eerste uur wel. Star Sailor was dat. Zometeen, na nieuws en weer, zijn we er weer met meer grote hits uiteraard. Different.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Vrije tijdscentrum De Nachtegaal in Kontich biedt vanaf augustus meer sporturen aan. Vanaf maandag 3 augustus zijn er op weekdagen extra tijdsblokken tussen 18 en 20 uur. Sporters kunnen er terecht voor badminton, basketbal, volleybal en zaalvoetbal. Vanaf maandag 17 augustus kan je reserveren tot 23 uur. De sporthal is vanaf zondag 16 augustus ook opnieuw open in het weekend. Een badmintonveld huren kost vanaf €3,70 per uur. Voor een basketbalveld betaal je €14,30 per uur. Alle prijzen staan op de website van de gemeente.
4: De oude terreinen van baseballclub Canting Crow The Stars in Mortsel worden opnieuw gebruikt. De Nationale Baseballfederatie gaat er trainen met de nationale jeugdploegen. De stad sloot een nieuwe overeenkomst met omnisportclub Canting Crow. Die club verhuurt de velden door aan de federatie. De overeenkomst loopt 3 jaar. De terreinen lagen al een tijd stil. Daardoor was het onderhoud beperkt. Canting Crow zal daar voortaan voor zorgen. Schepen van sport Steve De Hulster is tevreden. Er ligt een nieuw scenario op tafel, zegt hij.
1: Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer

0: Daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Dave Beekmans.

voor het schoon volk moet je natuurlijk ook hier zijn. Gelukkig is dit radio en geen televisie. Beautiful People van David Guetta samen met Sia hier bij Zuid-Holland. Tweede uur van de lunchbreak is aangevangen. Deze zomerse zaterdag 1 augustus. De zomervakantie is net

Total heeft meerdere grote hits. En dit is denk ik toch wel een van de grootste. Toto met Afrika hier bij Radio Zuid-Holland. Deel 2 van de lunchbreak tot 12 uur bij jou in de radio. En vandaag blijven de hits, ook vandaag blijven de hits, altijd doorgaan hier bij Radio Zuid-Holland. En dit is een beetje Vlaamstalig werk van Eva de Roveren. En laten we jullie iets zijn.

je voor morgenmiddag nog geen leuke plannen, heb ik een ideetje voor jou. Natuurpunt Zuidrand organiseert een boeiende gidsbeurt in Fort Zeven. Je wandelt langs de meest opvallende historische plekjes van het fort en leert tegelijk ook over de unieke natuur en de vleermuizen die er leven. Het gaat morgen door tussen 2 en 3.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

hier in de Zuid-Rand is er altijd wel wat te beleven. Als je op zoek bent naar een flexibel uitstapje dat je op beide dagen vandaag en morgen kan doen, kan je hier terecht bijvoorbeeld op de zomerspeurtocht Schatten van Vlieg. Een interactieve zoektocht voor gezinnen met kinderen. De Bubs van Kontich, Kontichkazerne, Waarloos en Edigem hebben allemaal een eigen editie onder het thema Hoe zie jij wat ik zie? Dus ga even langs de bibliotheek van Kontich, Kontichkazerne, Waarloos en Edigem.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

categorie Betere Vlaamse Popmuziek. Kleimans en Van Geel en hun schreeuwen. En hou je wel van Belgische pop, belpop met andere woorden, kun je misschien morgen nog te gast in de zomerbar aan het Flamingoplein in Antwerpen. De Zoo van Antwerpen, want dan komen daar bebop optreden. Dat is een beetje een akoestische popgroep. Dus als je meer houdt van Belgische muziek, zeker naar de zomerbar aan de Zoo van Antwerpen. Morgenmiddag. Come on.

Zitten we niet allemaal een beetje verlegen om een paar druppels regen, een paar druppels vocht misschien wel? Here comes the rain again van The Eurythmics. Beste vrienden, blijf hangen hier op deze zaterdag straks met Christian Brisson, met Danny Marcelis en uiteraard met onze vriend Mike van Brugge met zijn Sunset Sessions. Misschien kom je hem wel tegen in een of ander zomerbarretje aan de Vlaamse kust, want daar staat hij regelmatig achter de deks. Fijne zaterdag nog en tot de volgende keer. Bye.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petanque cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het beste gezelschap bij de barbecue.
2: Zomerradio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In het volledige Netenkanaal in Duffel zijn blauwalgen gevonden. Daarom gelden er voorzorgsmaatregelen. Waterrecreatie wordt afgeraden. Zwemmen is verboden. Ook waterskiën, jetskiën, tubing en wakeboarden mogen niet zolang de waarschuwing geldt. Water uit het kanaal oppompen mag ook niet. Het mag niet gebruikt worden voor consumptiegewassen, voedergewassen of vee. Blauwalgen kunnen giftige stoffen maken. Die zijn gevaarlijk voor mensen en dieren. De gemeente vraagt om de regels strikt te volgen. In de Magdalenastraat in Kontich is vrijdagavond een aanhangwagen tegen een raam van een woning geknald. Dat gebeurde rond 18:30. De aanhangwagen schoot los van een auto tijdens het manoeuvreren. Hij reed daarna tegen het raam. Niemand raakte gewond. Het raam brak door de klap. De brandweer kwam ter plaatse om het gat dicht te timmeren. Volgens politiezone Hekla reed de aanhangwagen niet snel. Er is geen schade aan de structuur van de woning. Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom,

0: Eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend.
2: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.
3: And you can dance for inspiration.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf maandag 17 augustus starten werken in de Antwerpse straat in Boom. Het voet- en fietspad tussen huisnummers 98 en 220 wordt vernieuwd. De werken duren tot 24 december en verlopen in twee fases. Eerst wordt gewerkt tussen nummers 98 en 126. De Advocaatstraat is dan niet bereikbaar. Verkeer rijdt om via de Molenstraat. Daarna volgen de werken tussen nummers 126 en 220. Dan is de Molenstraat afgesloten vanaf de Antwerpse straat. De omleiding loopt via de Advocaatstraat. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken veilig door.
4: De Park and Ride in Comtich krijgt een nieuwe toegang voor fietsers en voetgangers. Tot nu toe was de parking vooral gemaakt voor auto's. Vanaf september kunnen ook fietsers en wandelaars er veiliger naartoe. Er komt een nieuw fietspad vanaf het Sint Rita College. Dat moet zorgen voor een betere en veiligere verbinding met de parking.
5: Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfwurf Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfwurf. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vrije tijdscentrum De Nachtegaal in Kontich biedt vanaf augustus meer sporturen aan. Vanaf maandag 3 augustus zijn er op weekdagen extra tijdsblokken tussen 18 en 20 uur. Sporters kunnen er terecht voor badminton, basketbal, volleybal en zaalvoetbal. Vanaf maandag 17 augustus kan je reserveren tot 23 uur. De sporthal is vanaf zondag 16 augustus ook opnieuw open in het weekend. Een badmintonveld huren kost vanaf €3,70 per uur. Voor een basketbalveld betaal je €14,30 per uur. Alle prijzen staan op de website van de gemeente.
4: De oude terreinen van baseballclub Canting Crow The Stars in Mortsel worden opnieuw gebruikt. De Nationale Baseballfederatie gaat er trainen met de nationale jeugdploegen. De stad sloot een nieuwe overeenkomst met omnisportclub Canting Crow. Die club verhuurt de velden door aan de federatie. De overeenkomst loopt 3 jaar. De terreinen lagen al een tijd stil. Daardoor was het onderhoud beperkt. Canting Crow zal daar voortaan voor zorgen. Schepen van sport Steve De Hulster is tevreden. Er ligt een nieuw scenario op tafel, zegt hij.
1: Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

Ja, dat is de boodschap van vandaag. Smile en elke dag. Smile hier bij Zuidrans, bij deze Happy Radio. Er zit van alles in de playlist tot 7 uur vanavond. Dat kan ik je alvast beloven. Ik heb heel wat leuke items ook. En ook muziek uit de jaren 90 met een boyband die toen populair was. The Backstreet Boys. As long as you love me.

In Griekenland rijden bewoners nog altijd over een ingestorte brug. De brug in Larissa zakte 3 jaar geleden in na een storm. In het midden hangt hij nog maar een paar centimeter boven de rivier. Toch gebruiken veel mensen de brug elke dag. Ze lopen eroverheen of rijden er met de auto over. Dat doen ze op eigen risico. Het herstel laat nog altijd op zich wachten.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 1 augustus. Adolf Hitler opent in Berlijn de 11e Olympische Spelen vandaag en dat in 1936. De lengte van de meter wordt in Frankrijk definitief en wettelijk vastgelegd. En dat door de Franse Academie van Wetenschappen en dat in 1799. En Anne Frank schrijft voor het laatst in haar dagboek vandaag en dat in 1944.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

is. Wist je dat Vultura ooit als jonge kerel begon als harmonicaspeler in een fanfare, voordat hij de gitaar oppakte en de onbetwiste koning van de Vlaamse muziek werd? Hij nam ons mee naar deze reis, Route 66. En ook dit doet mij denken aan reizen. Dinner Party.

De mensen van het nieuws die elke dag druk in de weer zijn om het nieuws voor je op te zoeken, die zijn ook weer in de studio gearriveerd. Die hoor je zo dadelijk om 5 uur. En ik heb nog deze grootheid uit de jaren 80. Je zou het ook een zomerhit kunnen noemen. Vamos a la playa van Richera.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
2: In het volledige Netenkanaal in Duffel zijn blauwalgen gevonden. Daarom gelden er voorzorgsmaatregelen. Waterrecreatie wordt afgeraden. Zwemmen is verboden. Ook waterskiën, jetskiën, tubing en wakeboarden mogen niet zolang de waarschuwing geldt. Water uit het kanaal oppompen mag ook niet.

0: tijdens het manoeuvreren. Hij reed daarna tegen het raam. Niemand raakte gewond. Het raam brak door de klap. De brandweer kwam ter plaatse om het gat dicht te timmeren. Volgens politiezone Hekla reed de aanhangwagen niet snel. Er is geen schade aan de structuur van de woning. Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
2: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Een nieuwe maand vandaag en dat betekent ook een paar veranderingen. Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en mazoet omhoog. Elektriciteit wordt juist goedkoper door lagere accijnzen. De arbeidsovereenkomsten die starten vanaf 1 augustus bedraagt de opzegtermijn in de eerste 6 maanden voortaan nog 1 week, zowel voor werknemer als werkgever. Voor contracten die al langer lopen verandert er niks. De stad Brussel drijft vanaf vandaag de strijd tegen sluikstorten en wildplassen op door de taksen op overlast fors te verhogen. Wie sluikstort riskeert vanaf vandaag een dubbel zo hoge tax.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

Als je graag zou willen weten welke beroemdheden er jarig zijn vandaag, slechts één adres. Hier bij Radio Zuid-Rand, dat verneem je over enkele nummers.

Welke beroemdheden mogen gaan feesten vandaag? Dat zijn Vincent van Quickenborne, die wordt er vandaag 53. Frank de Bozere, Belgisch voormalig weerman, die wordt er vandaag 68. Dan ook nog Robert Cray, een Amerikaans bluesmuzikant. Hij is ook gitarist en zanger en wordt er vandaag 73.

Voor de fans van Meteor heb ik ook nog goed nieuws. Want ze komen volgend jaar naar de Afasdoom in Antwerpen. En dat ter gelegenheid van 10 jaar Meteor. Dat wordt een feestje. En deze nachtregen werd terecht een groot iets. Die hoor je nog eens hier bij Zuidrand.

Ja, het is intussen een gezellige drukte hier in de studio, want de mensen van het nieuws die zijn er ook weer zo dadelijk om 6 uur. En daarna gaat het feest gewoon door hier bij Zuidrand. Ik heb nog deze van Nice Device en Cool Corona.

take this anymore.

Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt

0: online via radiozeitrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
3: Vanaf maandag 17 augustus starten werken in de Antwerpse straat in Boom. Het voet- en fietspad tussen huisnummers 98 en 220 wordt vernieuwd. De werken duren tot 24 december en verlopen in twee fases. Eerst wordt gewerkt tussen nummers 98 en 126. De Advocaatstraat is dan niet bereikbaar. Verkeer rijdt om via de Molenstraat. Daarna volgen de werken tussen nummers 126 en 220. Dan is de Molenstraat afgesloten vanaf de Antwerpse straat. De omleiding loopt via de Advocaatstraat. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken veilig door.
4: De Park & Ride in Comtich krijgt een nieuwe toegang voor fietsers en voetgangers. Tot nu toe was de parking vooral gemaakt voor auto's. Vanaf september kunnen ook fietsers en wandelaars er veiliger naartoe. Er komt een nieuw fietspad vanaf het Sint Rita College. Dat moet zorgen voor een betere en veiligere verbinding met de parking.
5: Na een rustige zaterdag wordt het morgen zondag overwegend droog, met een afwisseling van wolken en opklaringen. De maxima liggen rond 26 graden. Maandag wordt het zomers warm met meer zon en temperaturen tot ongeveer 31 graden. Tegen de avond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag blijft het vrij warm met meer bewolking en verspreid kans op enkele buien of onweer. De temperatuur zakt licht naar ongeveer 27 graden. Kortom, eerst aangenaam zomerweer, daarna warmer met later meer kans op een lokale onweersbui.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Wat zijn mijn promises? Wel, de Afas Doomkalender die komt eraan. Christophe heeft beloofd dat die ook nog gaat komen. En we gaan ook een grote hit van jaren geleden belichten. Wat stond er vandaag jaren geleden op nummer 1 op deze dag?

Even kijken hier wat je allemaal kan en mag beleven binnenkort in het Antwerpse Sportpaleis of Avasdoom. Wel, de Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Milk Inc. die mag je verwachten op vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms editie 2026 is er vanaf vrijdag 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. Die editors die komen op vrijdag 19 februari 2027. En Meteor, met 10 jaar Meteor, mag je verwachten op 5 mei 2027.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Even naar Canada met deze schitterende zanger Bryan Adams en Run To You. Zo dadelijk is Christophe hier ook weer. Die gaat een groot hit van jaren geleden aan je voorstellen. Time is

0: Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over de grootste hit eigenlijk van Marvin Gaye en Sexual Healing.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Begin jaren 80 ging het niet goed met soulzanger Marvin Gaye. Hij had problemen met drank en drugs en grote ruzie met het befaamde soul-label Motown, waar hij jaren had voor opgenomen. Om te bekomen van een depressie en af te kicken, verhuisde hij onder impuls van zijn Belgische vriend Freddy Cousard tijdelijk naar Oostende en werkte daar aan een nieuw album, getiteld Midnight Love. De single Sexual Healing, overigens opgenomen in het Vlaams-Brabantse Ohain, werd een enorme hit en de video bij de song werd opgenomen in het Casino Cursaal van Oostende. Wat de aanleiding van de song was, daarover lopen de meningen nogal eens uiteen, maar volgens sommigen zou Gaye ook gefascineerd zijn door SM en prostitutiebuurten en zou een van zijn vrienden muzikanten hem hebben aangeraden om voor die wat hij interpreteerde als seksverslaving in behandeling te gaan. Odell Brown, met wie Marvin Gaye dat nummer schreef, ontkent dat echter en zegt dat het nummer spelenderwijs is ontstaan uit de wisselwerking tussen hem en Marvin. Hoe dan ook betekende het succes voor de carrière van Marvin Gaye, een van de meest begaafde soulzangers ooit, een nieuwe impuls. Maar jammer genoeg kon hij van die hernieuwde belangstelling niet lang genieten, want op 1 april 1984, en dat is geen aprilgrap, werd hij doodgeschoten door zijn eigen vader, een predikant die zich fel keerde tegen de levensstijl van zijn zoon. Een tragisch einde dus, na een al even tragisch leven.

Even kijken, wat stond er vandaag in 2015 op nummer 1? Wel, in 2015 sloegen de Belgische broers Dimitri Vegas en Like Mike de handen in elkaar met de Amerikaanse R&B-ster Ne-Yo. En dat voor Higher Place. Het nummer groeide uit tot een echte zomerhit. Met de herkenbare stem van Ne-Yo, een aanstekelijk refrein en een zomerse dance sound stond Higher Place 5 weken op nummer 1 in Vlaanderen. Dus voici, dit stond vandaag in 2015 op nummer 1.

Ja, dat was ook alweer een grote hit van weleer. Zo is het bijna 7 uur geworden. Al fluitend gaan we de jaren 70 aankondigen met Danny Marcelis. Tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zoek momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
5: It is 88.

0: Brasserie.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: 90s at 9.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat van

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.